mami, oye mami, písalo. Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami.